0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja. Als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: show in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
1: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
0: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja. Als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 FM.

0: welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EB in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EB nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Sanjemo.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuweveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 17 juli. Vandaag waren weliswaar vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak er ook de zon nog door. En het werd zo'n 23 graden tijdens de zonnige momenten bij een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. De komende avond en nacht wordt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zon, wel op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. De aangevoerde lucht is minder warm dan we de laatste dagen gewend zijn. Het wordt morgen in de middag rond de 20 graden. Ook op zondag weinig verandering, een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog, een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 19 à 20 graden. Op maandag eigenlijk nauwelijks enige verandering. Nog steeds een noord-noordwestelijke stroming in onze regio. Er worden wolkenvelden aangevoerd, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En het blijft overwegend droog. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Dat geldt ook voor dinsdag. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit de noordelijke tot noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
1: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen.

0: justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Deze week is een Capellenaar aangehouden voor de mishandeling van Algerijnse voetbalsupporters in Rotterdam-Zuid. Vlak voor de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal in de Kuip begin juni werden supporters van het Algerijnse voetbalteam aangevallen. In totaal zijn 7 verdachten aangehouden voor het geweldsincident. Ze krijgen allemaal een landelijk stadionverbod van de KNVB en kunnen ook een bestuurlijke maatregel opgelegd krijgen van de gemeente Rotterdam. Dat kan variëren van een gebiedsverbod tot een digitale meldplicht. Het CDA in Zuidplas heeft het college vragen gesteld over de capaciteit van schoolgebouwen in de gemeente. De partij krijgt signalen dat scholen steeds vaker moeten uitwijken naar ruimtes die niet bedoeld zijn voor onderwijs, zoals aula's, speellokalen en multifunctionele ruimtes. Met de vragen wil het CDA duidelijk krijgen over de actuele bezetting van scholen in Nieuwekerk aan den IJssel, Moordrecht, Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud-Verlaat. Daarnaast vraagt de partij of het college voldoende zicht heeft op toekomstige capaciteitsproblemen, de inzet van noodlokalen en de planning voor uitbreiding. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van vrijdagmiddag 17 juli. Vandaag waren weliswaar vrij veel wolkenvelden, maar af en toe brak er ook de zon nog door. En het werd zo'n 23 graden tijdens de zonnige momenten bij een matige wind uit de noord-noordwestelijke richting. De komende avond en nacht wordt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe zon, wel op de meeste plaatsen droog. En er waait dan een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noordwesten. De aangevoerde lucht is minder warm dan we de laatste dagen gewend zijn. Het wordt morgen in de middag rond de 20 graden. Ook op zondag weinig verandering, een afwisseling van zon en wolken. Op de meeste plaatsen droog, een hele kleine kans op een lokale lichte bui. Een matige wind uit een noord-noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van 19 naar 20 graden. Op maandag eigenlijk nauwelijks enige verandering. Nog steeds een noord-noordwestelijke stroming in onze regio. Er worden wolkenvelden aangevoerd, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En het blijft overwegend droog. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 13 graden. En maandagmiddag wordt het zo'n 20 tot 21 graden. Dat geldt ook voor dinsdag. Opnieuw een afwisseling van zon en wolken. Een matige wind uit de noordelijke tot noordwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12. En een maximumtemperatuur rond de 21 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja. Als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van

0: Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jael van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit de noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximum temperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijn.

0: en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
1: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
2: Huh?
1: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheert. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit de noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximum temperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vuurwerkliefhebbers in de regio Rijnmond mogen komende jaarwisseling ook in groepsverband geen vuurwerk afsteken. Dat hebben alle burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen besloten. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. De wet laat ruimte voor ontheffingen voor clubs en verenigingen. Maar de burgemeesters gaan die vergunningen niet afgeven, zei de Rotterdamse burgemeester Schouten. Het is te ingewikkeld gemaakt.
2: Daar zitten zoveel regels aan. Ja. Dat is, het mag maar zoveel kilo zijn. Er moet minimaal 1 of 2 mensen van 18 zijn die dat dit. Allemaal regels. Dat, denk van, stel je even voor dat je midden in die nacht een agent bent. Waar we iedereen al op straat hebben lopen, waar het ongelooflijk druk is. En die moet dan ter plekke gaan staan vaststellen of aan al die regels is voldaan van die vergunning.
3: Ja.
2: Zo werkt het niet helemaal in de praktijk.
1: Met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lopen nog gesprekken over hoe die gemeenten in Dordrecht en omgeving omgaan met vergunningsaanvragen door verenigingen. Ook andere gemeenten in ons land hebben al bepaald dat niemand een vergunning krijgt. In een huis in Zwijndrecht heeft brand gewoed in een dakkapel. Het vuur brak gisteravond uit bij een tussenwoning aan de Waterhoenstraat. Bewoners en huisdieren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. De dakkapel is flink beschadigd geraakt. GroenLinks PvdA in Vlaarding is boos over een uit de hand gelopen snoeibeurt in een parkje in de Babberspolder. Er zijn meerdere vogelnesten met eieren vernield. Sommige delen van het park aan de Sneeuwbalstraat liggen bezaaid met vogelveertjes. Er is ook een egel gedood. De dierenambulance sloeg alarm over de situatie in het parkje, waarna GroenLinks PvdA opheldering heeft geëist. Het weer, vandaag veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. Blijft wel droog, het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit de noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximum temperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.
1: Ik ben Aries van Meek. En dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vuurwerkliefhebbers in de regio Rijnmond mogen komende jaarwisseling ook in groepsverband geen vuurwerk afsteken, hebben alle burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen besloten. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. De wet laat ruimte voor ontheffingen voor clubs en verenigingen, maar de burgemeesters gaan die vergunningen niet afgeven, heeft de Rotterdamse burgemeester Schouten gisteren gezegd tegen Rijnmond. Het is te ingewikkeld gemaakt, zegt ze, en daardoor niet te handhaven. Met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lopen nog gesprekken over hoe die gemeenten omgaan met vergunningsaanvragen door verenigingen. Ook andere gemeenten in ons land hebben al bepaald dat niemand een vergunning krijgt om vuurwerk af te steken komende jaarwisseling. Het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde kan niet verder met de menselijke katapult. Allebei de stuntmannen die met de reusachtige katapult zouden worden weggeschoten zijn gewond geraakt. Donderdag liep stuntman Jim van Nes uit Heerjansdam een hersenschudding op. Gisteravond ging het mis met zijn collega. Die brak zijn enkel. Met de katapult werden de stuntmannen over een grote tent geschoten naar een opblaaskussen 75 meter verderop. Ze haalden daarbij snelheden tot 180 km per uur. Maar nu beide stuntmannen gewond zijn, kunnen de resterende 4 sprongen die waren gepland op de Zwarte Cross niet doorgaan. Feyenoord trapt vandaag het nieuwe seizoen af met de traditionele open dag. Normaal vindt de kennismaking met de nieuwe selectie plaats op zondag, maar dit jaar is daarvan afgeweken. Niet veranderd is de presentatie van de nieuwe spelers. Ook vanmiddag landt er weer een helikopter op de middenstip met de aanwinsten van Feyenoord 1. De open dag van Feyenoord duurt tot 5 uur. Er zijn allerlei activiteiten, zoals een voetbalshow, en Rijnmond is er vanaf 11 uur bij op radio en social media. Museum Phoenix in Rotterdam viert dat vandaag precies 100 jaar geleden kunstenaar Willem de Koning als verstekeling vertrok richting New York. De Rotterdammer verstopte zich als 22-jarige aan boord van het vrachtschip SS Shelley. In de VS ontwikkelde de koning zich uiteindelijk tot een wereldberoemde kunstschilder en beeldhouwer. Voor de deur van Museum Phoenix staan deze zomer 3 beelden van de koning die altijd bij het Hofplein hebben gestaan. Maar omdat er aan het verkeersplein wordt gewerkt, staan de beelden nu tijdelijk op de kade van Phoenix, vlakbij waar de koning op 18 juli 1926 naar de VS vertrok. Dit najaar komt er nog een expositie van de koning in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het weer vandaag veel bewolking.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt.

0: voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

zijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting koelt het af nog ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.
4: Drop it.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht is overvallen. Twee daders kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike gestapt en weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De politie vraagt mensen om de jongens op de fatbike niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen als ze ze zien. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. In zeker 1 op de 4 gemeenten in ons land mogen verenigingen of clubs komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken, blijkt uit onderzoek van het AD. Het aantal gemeenten kan nog oplopen, want nog niet alle gemeenten hebben een besluit genomen over wat ze doen met vergunningsaanvragen door clubs en verenigingen. De gemeenten in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn er al wel uit. Daar mag komende jaarwisseling niemand vuurwerk afsteken, ook geen verenigingen. De regels ervoor zijn zo ingewikkeld dat ze niet te handhaven zijn, zei burgemeester Schouten gisteren tegen Rijnmond. De Drechtsteden en de andere gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid denken nog na over wat zij doen. De brandweer is op zoek naar een opvarende van een duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Een sonarboot, meerdere duikteams en een drone zijn op zoek, maar de politie houdt er rekening mee dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. Museum Phoenix in Rotterdam viert dat vandaag precies 100 jaar geleden kunstenaar Willem de Koning als verstekeling vertrok richting New York. De Rotterdammer verstopte zich als 22-jarige aan boord van het vrachtschip de SS Shelley. En in de VS ontwikkelde de Koning zich uiteindelijk tot een wereldberoemde kunstschilder en beeldhouwer. Voor de deur van Museum Phoenix staan deze zomer 3 beelden van de koning die altijd bij het Hofplein hebben gestaan. Maar omdat er aan het verkeersplein wordt gewerkt, staan de beelden nu tijdelijk op de kade van Phoenix, vlakbij waar de koning op 18 juli 1926 naar de VS vertrok. Het weer, veel bewolking vandaag, weinig ruimte voor de zon, blijft wel droog. 21 graden, prima weer voor de open dag van Feyenoord. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

better listen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond een graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijven de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht is overvallen. Twee daders kwamen 10 voor 10 de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike gestapt en weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De politie heeft 4 mannen aangehouden na de vondst van een enorm drugslab in een Haagse woonwijk. Het laboratorium voor de productie van chemische drugs werd gisterenmiddag ontdekt nadat omwonenden hadden geklaagd over stank. Het lab was op dat moment nog vol in bedrijf. Er bleken vaten te liggen met duizenden liters chemicaliën. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten tijdelijk hun huis uit. Pas gisteravond laat mochten ze weer terug. 4 verdachten zitten vast. Ze komen uit Den Haag, Leiden en Voelburg. Een van de mannen was in aanraking gekomen met chemicaliën en moest naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat voor soort drugs er in het lab werden gemaakt. De brandweer is op zoek naar het lichaam van een opvarende van een duwboot die vanochtend is gezonken in Amsterdam. Een sonarboot, meerdere duikteams en een drone zijn in de Koenhaven op zoek. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak, net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek naar hoe het kon gebeuren. De rust tijdens de WK-finale morgen gaat toch geen 25 minuten duren. De FIFA heeft de knoop doorgehakt. De rust na de eerste helft van Spanje-Argentinië duurt 17 minuten. Dat is wel 2 minuten langer dan normaal. Een groot deel van de pauze gaat op aan optredens van Shakira, Madonna en Justin Bieber. In media waren berichten verschenen dat alle optredens samen zeker 25 minuten zouden gaan duren. Wel moet in de rust het podium nog worden opgebouwd en afgebroken. Of dat allemaal in zo'n korte tijd gaat lukken, dat zal morgen blijken. Het weer, veel bewolking. Het is wel overwegend droog. 21 graden vanavond en vannacht kan er een regenbui gaan vallen. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen hebben we een dag met meer zon dan vandaag. Blijft wel 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: weg.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich, zegt de politie. De overvallers zijn nog niet gepakt. Ze kwamen iets voor 10:00 de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende buit op een fatbike gestapt en weggereden. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De familie van de overleden Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. En onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al berichten achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was 1 opvarende en die is vermist. De politie gaat ervan uit dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde rond 9:30, net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, zo laat de veiligheidsregio weten. De stad Leiden is veel ouder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken archeologen na de vondst van 40 houten palen onder een supermarkt in het hartje van de stad. De palen dateren van de vroegste middeleeuwen, dus uit de periode tussen de jaren 650 en 900. Tot nu toe staat in de geschiedenisboeken dat de eerste bewoners zich rond 1000 in het gebied vestigden. De palen zijn ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat in Leiden. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon. Het is 21 graden. Vanavond en vannacht kan er lokaal een regenbui vallen. 15 graden wordt het vannacht. En morgen hebben we vriendelijker weer dan vandaag met meer zon. Maar de temperatuur blijft ook morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Oh, yes. IJsselsport.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit de noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximum temperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit de noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
3: New truck, big lady.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Yes! Oh, yes! IJsselsport.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jael van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijven de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.
0: Je luistert naar Radio Capelle.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Yes! Oh, oh, oh, yes! IJsselsport.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De burgemeester en de politie in Zuidplas hebben 5 mensen bedankt voor hun optreden nadat enkele weken geleden een vrouw te water raakte in Nieuwekerk aan den IJssel. Hoewel het slachtoffer het helaas niet heeft gered, wordt hun optreden enorm gewaardeerd. De betrokkenen haalden het slachtoffer uit het water en begonnen direct met reanimeren. Het vijftal werd uitgenodigd op het gemeentehuis en ontvangen door burgemeester Han Weber en de politie. Daar stonden zij samen stil bij het incident en werden zij persoonlijk bedankt. Kirsten Jaarsma, Wubbo Tempel en John Jansson hebben de burgemeester W. van Waningpenning ontvangen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de nieuwe coalitie van Samen voor Krimpen en de SGP van start gegaan in Krimpen aan den IJssel. Nu het nieuwe college is begonnen, is ook afscheid genomen van een aantal wethouders. Het drietal ontvangt deze gemeentelijke onderscheiding voor hun jarenlange inzet als wethouder. De Krimpense judoka Jaël van Heemst is door de judobond geselecteerd voor het wereldkampioenschap judo in Azerbeidzjan. Het WK judo vindt plaats van 4 tot en met 11 oktober. Het is de eerste keer dat Van Heemst deelneemt aan het WK bij de senioren. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 18 juli. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. En afgezien van een enkel spatje blijft het vrijwel overal droog. De wind is matig van kracht, de windkracht 3 tot 4 waait uit een noordwestelijke richting. En vanmiddag schommelt de maximumtemperatuur rond de graad of 20. Vanavond en vannacht weinig verandering. En bij een zwakke tot matige wind uit een noord-noordwestelijke richting koelt het af naar ongeveer 14 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en wolkenvelden, blijft op de meeste plaatsen droog. En er waait een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit het noorden tot noordwesten. En zondagmiddag wordt het zo'n 19 tot 20 graden. Op maandag opnieuw een afwisseling van zon en wolken, vrijwel overal droog. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. Ook op dinsdag nauwelijks enige verandering. De zonnige perioden zijn wat langduriger. Een matige wind uit het noorden tot noordwesten. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 21 graden. Op woensdag moeten we rekening houden met een aantal buien. Er is veel bewolking en waait een matige wind uit het noordwesten. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 14 graden. En woensdagmiddag wordt het maximaal zo'n 19 graden.

0: IJsselsport. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Schil afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
4: Jesse Sprikkelman present.

waar de bomen zo dicht op elkaar staan dat de wind er niet tussendoor kan. Waar de tijgers zachtjes ritselen en de slangen slapen in het gras. Ik wil daar dwalen tot ik niet meer weet wie ik ben en alleen nog het ritselen hoor en het ademen van de jungle. Dirty Channels op de radio, dit is Jungle Echoes.

betekent stop niet, ga door. Een mooi motto voor vanavond. Blijf je gevoel volgen. Zie die stip op de horizon en stop niet. Geef niet op. Dario Ness en Danny Rice ontdekt hij in The X-Files.

deze track is een ode aan de vrouw die jou 9 maanden gedragen heeft. Hopelijk heb of had je een goede band met je moeder. Dat wil nog wel eens anders zijn. Er zijn nog wel eens problemen tussen moeder en kind. Dat hoort erbij, dat moet je ook accepteren. Maar vergeet niet, die band met je moeder die blijft zo

Dit is The X-File op je radio met Jesse Sprikkelman.

Somerville, die kwam uit een klein dorpje waar homoseksualiteit niet zo heel veel voorkwam. En noemde zichzelf een small town boy. En dat werd ook zijn allergrootste hit. Jimmy Somerville is natuurlijk van Bronski Beat. En die small town boy die is geremixed op een geniale wijze door Go

Space, de naam van deze track. En dat moeten we helemaal in de maatschappij met al die technologie, al die schermen. Wat meer maken ruimte in ons hoofd. En dat begint op een best wel moeilijke manier, maar dat begint door te zijn in het nu. Ik vind het ook moeilijk hoor, als je dan met de hond door het bos loopt. Dan moet je proberen niet te denken aan dat mailtje wat je nog moet beantwoorden voor je werk. Of die afspraak die je morgenochtend hebt. Allemaal dingen die op dat moment niet relevant zijn. Probeer wat meer te zijn in het nu, dan creëer je headspace.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

0: Ach, hoor ik daar de zomer. Uit de jaren 90 hebben we de grote zomerhit die het ook op de vloer heel goed deed. En ook in de itter best wel veel gedraaid werd. En op zomerfeestjes, heerlijk. Je hoorde Klatsch en Oh Boy. Het was de eerste classic in het weekend van de On Fire Radio Show.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Alok en Santi, maar ook Felix de Housecat met Fatboy Slim, Joyce Minis, Sasha, Stacey Pullen en nog veel meer. Met andere woorden, je weekend is weer begonnen. De nieuwe dan.

Do what you like.

Zend ons een e-mailtje. Adres is onfireradioshow@gmail.com. Onfireradioshow@gmail.com. En je krijgt altijd antwoord. Het weekend van On Fire met vette nieuwe muziek. Dit is Two Flies en Freak Out.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.

0: er is wel een momentje hoor. De allereerste plaat ooit gedraaid in On Fire. Het was in april van het jaar 2019. Ja, On Fire bestaat al ruim 7 jaar. En ik zit maar nog beginnen aan dit radioavontuur. Dat was bij Wild FM overigens. En eerste plaat, ja, wat ga je dan draaien? Nou, ik vond deze, Ferry Koster. Oh, honey, you make me feel like I'm on fire. Daar moet ik mee beginnen. Vandaag weer eens even opgerakeld uit de archieven. En hopelijk van de tweede uur van On Fire. Ferry Koster en Fire!
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Heel muziek van Alok en Santi, maar ook Felix the House Cat en Fatboy Slim. Joyce Muniz, Sash

Milk and Sugar, die waanzinnige extra strand remix van Let the Sunshine. Dimitris Michas heeft die waanzinnige remix gemaakt. En daar zijn wij hartstikke blij mee. Dit is de On Fire Radio Show met nieuwe muziek onderweg van Shabi. Je hoort ze zometeen met Just a Funky Beat. Eerst iets anders. Groetje nieuw. Vintage Culture en Departamento. Dit is Copycat in On Fire.

waarderen. Zo heet zijn nieuwe. En Joyce Moon is ook nog met Nostalgia 92. Vette track weer van haar, hoor. Hey. Hey, we zijn er bijna doorheen. Die On Fire Radio Show zit erop. We hadden even een storing op Soundcloud, maar vanaf nu worden ze weer gepost, hoor.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Next hour, you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance. Let's

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Schil afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee Marcheert. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt, moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan de